geschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden, de ministers van...

schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karel en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend, er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 vielen ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nog PC, nog PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bord.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Alles voor in en bij het zwembad.
12: Max Voordeel in dat bad.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilanen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op.
0: Het loert van de stad. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bord.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma.
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Trommeestje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachee High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: TD Noord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwad.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap...
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Wald.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Dromeester mij in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in dat bad.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op, tsien oeren.
21: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije.
1: Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord uit Jesternaidjerk.
26: Jan Cooks for You met Janzelf.
27: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
26: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden
3: hoor. Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op.
2: De Omroep. Verstijt, waat en warm.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeestje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA plus een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Beppe, mag ik ook bij Beppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop, op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op tolve oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
19: Thank you.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Jan Cooks for You, met Janzelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
0: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 0415 44 1202.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjen.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
17: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
18: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
17: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
19: De pannenkoektrein.
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
2: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baasmazitcomfort.nl.
20: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
21: En van speelgoed tot feestartikelen.
20: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
21: Max Voordeel in Damwoord.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Alles voor in en bij het zwembad?
21: Max Voordeel in dat bad.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden, omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
25: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden.
26: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
27: en Opel.
28: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
26: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
26: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford en Opel.
30: Mijn Toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
31: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. En arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
21: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
22: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
21: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
23: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
25: WOQS.nl.
26: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
25: WOQS.nl.
29: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
30: Ja, echt maatwerk.
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
32: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.

0: wanneer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
2: Het loert van de klaai.
0: RTV NOF.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Traaie oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
19: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford en Opel.
23: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
23: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
23: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
26: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long covid spierweefsel wordt beschadigd. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. En de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.
2: Let me say the same.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjen.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
10: It's getting hot in here.
18: Wat een stoel, jong.
10: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
10: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
22: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in wat is wat of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
0: Dit is RTV NOF. Waar staat?

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
20: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
23: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
23: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. En de Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
10: Dat wie toen. No Mike zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
12: Pakken. Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
15: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard, het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. En de Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: RTV NOF.
1: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantuma Deel, Noatius Friestoon en Tietjerkstra Deel.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er heel al van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Mike, ik ben Beb op de stoel.
1: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: baarsmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no Mike zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Nu leren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
19: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: De
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Jolly ever zelfs hoorde van iemand wie nog niet zo makkelijk wist. Toen brutst mijn moeder alsof het niet wie de laatste naïvendament. En eerst wou ik draven, maar werd ik gier. Doe kiest mij.

Magic Man, Hart, Guillaume Herkes van RTV. Ja, het is bij Waars de Tionne en weer de Bregen ziet met zijn twee trekkers van mij. En ja, ik wie krekt een minuut, twee minuutjes te laat. Nou, en dan gaat het natuurlijk ook mis. Dus ik dacht, nou, Klaske, rustig blijven. Want het is een prachtige mooie Simmerse dag. En de jongen is nog lang. 12 uurtjes leefde van muziek. Heerlijk. En ik begon kreksa zoals mij Sjoerd en Sa. En dit keer mij Lotte Broersma. En het nummer Viewer. Prachtig. En ik ging natuurlijk Hard My Magic Man. Nou, ik hoop je ja, dat we alle jaar een beetje ja, genieten maaien van december. Want het is december en het is volop december. Heerlijk. En ik draai van Janne weer mooie plaatjes van je. Ik neem je weer mee op een mooie muzikale reis. En ja, Uze Griet Wiersma. En natuurlijk Scootjeskipper, die kan het ontbreken van Janne. Want het Scootjeshillen, dat is ja, dat is wel los. En ik hoop Jack dat die mensen alle jaar een prachtige mooie tiert mij qua haar. En bij deze even Uze Griet Wiersma mij Scootjeskipper.

Ja, wat een prachtig mooi nummer. Stan Ridgway, Camouflage. Ja, en ja, ik heb prachtige mooie herinneringen aan dit feestje. En ja, onze oudste zoon, Liewe, die is Jodje, 34 jaar lang. Ja, toen ben ik bevallen van een prachtig mooi jongetje. En Liewe Verwerda. En 34 jaar heeft er jood al worden. En ja, dit feestje dat is ja, een feestje dat eigenlijk bij ons gezin past. Bij Auke en mij. En Liewe en Sjoerd. En Auke, wie vroeger een soort mij de jongens op sneden met je vaak even boeten door. En dan hingen ze van die camouflage truikens aan en broekjes. En ach, ja, dan wien ze even mooi ont oorlogje. Ja, ja, dat dwarks wat net meer te zeggen. Want ja, net een oorlog is had een reden, maar goed, de oorlogen binnen er. En we hebben wel hele mooie herinneringen eraan. Ze hingen het altijd fijn. En dit feestje, ja, Oran Wieke, toen, of Jute Wieke, alleen toen week natuurlijk, net op de radio, want toen wieken we een Wieke Mile qua fot. En ik zit bij Liew en Jeltje en bij hun liedje Nine in de auto. En hier een prachtig mooi lijstje met muziek kleren maken, al die mooie vestjes. En ja, toen kwam ik in hier dit vestje voorbij. Ik dacht, ah, pikkevel, zo mooi. Ja, dat is gewoon een, ja. Emotionele waarde had dit feestje voor ons. En toen vertelde er mij ook nog, mem zei er, weet men wel eens dat dit feestje ja, eigenlijk de reden is dat ik bij de fancy working ging ben. Nou, daar kan ik een heel lang verhaal hoe houden, maar dat doen we net. Ik vond dat zo mooi, want ik weet ook waarom het er daar begin is. En hij doet het geweldig, dus super. Hier is Jodje, dus Liewe Levenskat. Deze had hem even voor die draait. En ik doe dit even, want ik vind dat mij en dat ken. En straks naar de radio, dan ging ik even op naar Noordburgum. En dan hebben we nog een mooi feestje. Ja, ik ging gauw verder. En ik ga ook weer een prachtig mooi nummer klaarzetten. En dat is van After All. En hier is het mooie nummer. If You Need Me.

Ja, ja, de cat, de goede oude tijd, zeiden ze dan wel eens. Het prachtige mooie nummer, Why. En hiervoor hier ik Percy Sledge. Ik zal even de microfoon een beetje zachter doen. My special prayer. Ja, Njontje Fjouweren Santer. En ik denk, ek, ja, de cat. Ik rond dit tijd. En ik hier Damus Roses en Goodbye, My Love. Goodbye. Ek prachtig. En Suzy Quattro, If You Can't Give Me Love. Ik volg je haar op, ja, ik weet net of dat nou op Facebook is of whatever. Maar goed, die vrouw die is nog steeds aan de toeren en die is ook al mooi op leeftijd. Maar ze docht het nog zo hartstikke goed. En ja, dit is echt zo feske. Dan ging ik weer even waarom hier en hij de Twiggy-tiet. En ach, wat wie dat prachtig mooi. Hule weekend, dat zeggen we daarna uit. Lekker doosje en een prutte velle hier valt dit. Ja. Soms denk ik wel eens, ach, ik wil wel kret even bij waarom. Maar ja, kret even is natuurlijk ook nooit genoeg. Dus ik ga een soort prachtige mooie herinneringen aan die tijd. En ik aan ja, Percy Sledge. Toevallig dat mijn oud-biofamke Annie van Jiltemaike, Annie Plantenga, no Annie Brouwer. Maar goed, ja, Annie en ik hebben een beetje dezelfde. Ja, gevoelens altijd een bij. Die tijd, de muziek. En je hier van de week kijk even op haar Facebook. My Special Prayer. En toen zei ze, ach, wat weer dat een prachtige mooie tijd. Toen wie op de Salomo Leefjes tritte. Wen. En daar hier ze gelijk aan, want dan hier staan de bankjes. En daar zitten we simmers altijd. Prachtig jongens. Maar de ouders. De meeste konden al wel een instrument bespelen. En Jiltek, die kon ook prachtig gitaar spelen. Mike ook. En mijn high-tech. En ach, dan kwam dit veske ook voorbij. Ja, hoe mooi is dat? En ach, de bankjes. Ja, we bjatten daar ook een soort als Ben. Dan helden we hier bij de Ria, de regenkledingfabriek. Helden we in de vakanties een hele grote dozen. En nou, daar winnen we meestal net die Marijke, Akkevoekje en ik. En dan helden we met jouw zo'n hele grote dozen van wel, ja, 3 of 4 meter, denk. En nou, op onze hallen, zeg maar. En dan ran we van bij de Ria-waai, zowat bij het spoorwaai, hier naar de Salomon Levi. En dat wie altijd bij de bankjes. Want dan maken we daar een rutje in en een paar dwarkes. Nou, de ene keer bakte die man wat pannenkoekjes of we kregen wat patatjes. En ja, een mooie tijd. En deze muziek, ja, die brengt me altijd even weer om. En ik begon ook mij after all in het mooie veske. If you need me. Ik bloed denk ik, jongen, ik wel een liet beetje in een zantige heren hangen. Dat doet me ook altijd een tanken. Vooral ik 23, 24, 24. De tijd hier mooi op de Salomon Leefjes te redden. In een simmer, het wie altijd prachtig. Even zien, ja, welke zou ik nou even haar draaien? Alison Moyet. En Is This Love? En er mag gedanst worden. Al is het wel een beetje warm natuurlijk.

Ja, ja, dit weer de Les Humphrey Singers, My Mexico. En ik hier nog Sarah Smith, Into the Light, even via Rauke. En ja, het laatste verske doe ik nou. En dat is, ja, Fearless Soul en This Too Shall Pass. En ik zie hem, of ik jij hem, naar de reclame en het nice werk.

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Pakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ja, ja, Cliff Richard en Power to All Our Friends. Prachtig, wat een mooie noemer bloot attack. Ja, en ik hier de Pop Tops, my het mooie Mammy Blue. En ik hier 10cc, my Donna. Ja, ach, daar hak ik saffelen. Prachtige mooie ontdekking zo'n. Ja, echt, wat die tiert. Dat wie ik de tiert dat ik hier op de Husserls kwalificeert. En ach, wat een mooie tiert. Nicolai, de bakker, daarnaast de huisartskwalen. Ach, daar gingen we natuurlijk regelmatig even heen om wat lekkers. Even hier een germaaien. En dan konden we dan ook al die lekkers naar de heen, je 50 cent en hier de boezem vol. Ja, prachtig. Mooie tiert. En muziek, ja, dat verbindt dus mij heel qua. Want ik denk, ja, ik weet wel zeker, ik praat met zoveel mensen die dat ik ha. Zoveel mooie, ja, ontdekkings. En ja, soms, mij een, soms met een lach en een traan, zeiden ze dan. En dat is ik zo. En dat is ook weer het mooie van muziek. Want muziek, ja, dat kan je zeg weer even heel dicht ja, bij onze ja, dierbaren brengen. Die we al misschien heel lang missen. En toch, muziek kan je weer zo mooi weer ombrengen. Ik zie trouwens, ja, dat begon ik het tweede uur mij. Dat we Colin en Rico, onze Hagenees, met de Friese roots. En Not Your Job. Hier is echt heel lekker bezig. Hier is mij een live band. Is er ook een beetje aan toeren. Over aan een weekend weer het voor het eerst. En ach, dat we echt prachtig, prachtig mooi. En ik hoop ook dat hij straks, na een beetje een naaisimmer, dat er dan ook even wel om. Komt. Nou, ik neem je hem bij mij op. Ja, werd hele mooie versjes. Ik denk, werd een hele soort ek, mooie herinneringen aan haar. En ik begin mij, ja, Smokey. En I'll meet you at midnight. En dit is tevens ek de tip van muziek en vrienden van Christian de Haan.

Ja, John en Vangelis. I'll find my way home. Prachtig. En ja, ik vertelde straks al. Soms dan haal je van die veskes. Dan zullen ze voorbij komen. En dat hier, kijk met dit veske. En ik denk, ah ja, die moet ik even draaien. En ja, mijn aantekens aan dit veske is ja, aan een echt een hele bijzondere, leven speciale vrouw. Die ik echt ik voor altijd in mijn hart sluiten ha. En helaas is ze, dat is al wat denk ik, traaien Ierlien. Dat Akkie van der Veer. Ja, je had ik een hele soort Frieske jeugd boeken schreun. En Akkie die had, ja, is op een gegeven moment ook wat orenboeken schroeven gingen. Brieven aan mijn mem, bijvoorbeeld een heel persoonlijk boek. En ja, ik had lezen en ik kreeg nog een heel mooi boek, want ik heb bij de boekpresentaties geweest. En haar laatste boek, dat wie De Reuzen Worden Wekker. En ik denk, had Akkie in deze tijd nog leven hier, wat zou dat een, ja. Aan de andere kant is het natuurlijk een wereld. Ik zeg het wel eens vaker. Ik viel het zijn een hele soort mensen om je heen. Het is momenteel de wereld op zijn kop. En Akkie hier dat ik al heel lang trof, dat er een hele soort ding gingen de wien. En dat had ze alle jaar echt in een heel bijzonder mooi boek schreven. De Reuzen Worden Wekker. En ik zal zien dat ik haar dochter Welmoed, dat ik die. Die had in Boksem een heel prachtig mooi tjerkje. En daar is van alles te doen. Welmoed is ook een bijzondere vrouw. Dus ik denk, die had al een keer jeder te gastje bij mij West. En ik zou heel graag, ja, na de vakantie Welmoed een keer uitnodigen willen om Akkie eens even weer in de licht te zetten. Want die vrouw, die maaien we en die zullen wij nooit vergeten. En op haar afscheidsdienst, ja, we hadden dit vest gedraaid. En ja, dat paste zo prachtig mooi bij Akkie. Ja, een hele bijzondere, leve vrouw. Even zien wat ik hier net in zo'n huwelijkvolle vestjes draaide. Ja, ik hier Smokey natuurlijk mij. I'll meet you at midnight. En dat weer mijn, ja, de tip van muziek en vrienden van Christian de Haan. En ik hier de tip van Dick van der Heijden. En dat weer dit keer de Rolling Stones mij. Het mooie Angie. Ja, waar ken het net. En ik geef verder mij ekke zangeres uit de Santegerieren. En die vrouw die is ook al mooie bleef dit en die zongt echt nog steeds. Vicky Leandros. En hier is ze mij het mooie Après toi.

Ja, ja, Brandy Carlisle en het mooie veske, The Story. Prachtig. Ik kreeg kwijt even een verzoekje van Johanna uit Gietjerk en Sibelle. Wel eens even vaker om even een plaatsje aan te vregen. En vregen ze dan ook even voor u van de studio aan. En nou vregen ze even een plaatsje aan via een, dan weet ik het net met zijn hut, Johanna, een squashuske van die. En daar zit het al hier net mij. En ja, je zei, was ik even een plaatje draaien via Griet en Tjepke Stap. Want ja, Tjepke die had het smoorder ook op het heden. En ik zou heel graag willen dat het even een mooi veske via hun draaien was. Nou, ik dacht dat even en ik heb een heel mooi veske kleed te steken. En dat is zo mooi is dat. Dat is Juanita Duplessis. En dat is Onthoud Mij. Dat is een geweldige zangeres uit Afrika wij. En ik dacht, wist, ik draai deze. Ik heb hier een mooi kleedsteen, Johanna. En dit is echt een prachtig mooi nummer. En ik draai hem even ver, Griet. En een hele soort sterkte voor Griet daar wensen. En ik hoop je dat het dit keer al je goed ging met haar heup. En echt sterkte voor Tjepke. Want die had het natuurlijk niet met nou een stapje hudder. En ach, ze zullen het vers mij ook wat opreden. Ik draai in ieder geval een mooi plaatje. En het is even onvregen. Terug Johanna uit Gietjerk. En nog een paar fijne vakantiedagen, Johanna. Na je week haast leuk ook nog. Heerlijk. Nou, hier is Juanita Duplessis.

even iets mee. Hé, hey, we zijn bij dit nou in een wijk, omdat hij je soms, ja, sje, dat zit natuurlijk weer op een feske wat draait haar. En die is gewoon even troggie. En dat had ik even net vernam. Ach, dat had je wel eens even. Ik bedoel, ik denk, er binnen altijd wel wat slimmere dingen dan dit. Alsnog, hier is Juanita Duplessis en onthoud mij.

Ja, ja. Juanita Duplessis, onthoud mij. Prachtig. Ja, en sa flair dit tweede uur geleefde van muziek en graffiti. En ik ha, ja, een prachtig mooie, ja, het is een christelijk verske. Het is een psalm. En het is, ja, ik draai het even via mijn grote vriendin van Nelly. En ik denk, ik draai je mooi even aan het einde van deze tweede uur geleefde van muziek. En ik praat ik net lang. Je had vregen dat ik deze even van haar draaien wil. En dat is het verske vaste rots van mijn behoud. En ja, ik draai hem voor iedereen die het, ja, wat kracht nodig had. En die het, ja, moed nodig had. Want dat hebben we alle jaren ook in deze vreemde tijd, mooie tijd. En ik weet waarom Nelly deze graag even jaren wil. Nelly, deze is even van jem. En ik zou zeggen, harkes blauw lekker hangen naast. En hebben we nog 12 uurkes. Dus wacht. En na je weekend dan ben ik er weer. Doeg!

0: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een van de 3 verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De nu 19-jarige man kreeg daarvoor in 2024 een jeugdstraf. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat het lopende onderzoek verband houdt met de aanslag op de Pride in Berlijn. Vrijdag worden de 3 verdachten voorgeleid. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse Voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. De Wereldvoetbalbond onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, het niet naleven van veiligheidsprotocollen en het tonen van ongepaste boodschappen tijdens wedstrijden. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen 2 brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, beste smachters, welkom bij uw wekelijkse pantoffelparade, de Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar in deze zomerse editie van de Smachtwacht? Nou, u weet het inmiddels, hè. In het tweede uur hebben wij een stadstraat tegen een streekgedicht en de vakantierubriek De Zalige Zes. En in het eerste uur hebben we Goeroe Gerard, Gerrit Gleuvoet, onze monumenten reporter die nog altijd door Zuid-Afrika reist op kosten van RTV en OF. En we hebben zometeen het antidepressivum, want ja, ook dat gaat gewoon door. Het RIVM die mailde ons nog. Ja, vergeten jullie niet het antidepressivum toe te dienen aan Driesem. Maar dat doen wij heel graag. Nou, wat gaan we nog meer doen? We hebben poëzie. En oh, daar komt mijn redactie ook binnen. Nou, mooi op tijd. Ik dacht dat jullie een cursus time management aan het volgen zijn. Of, hè? Nee? Oh, toch, ja. Nou, ik ben er heel blij mee, want we hebben in de uitzending hebben we vaak te weinig tijd of te veel tijd. Ik ben blij dat jullie dat nou goed kunnen managen. Dat zullen we deze uitzending dan gelijk wel merken, denk ik. Ja, eerst koffie. Doe eerst maar koffie. Dan doe ik even een gedicht van de Histotolk uit zijn beroemde bundel Histo Koos Letten. En ja, dat is een bundel naar aanleiding van een reis die hij maakte door Zuid-Amerika. Dit gedicht heet Inzicht en schreef de Histotolk in Peru. Elke rivier, lang of kort, kalm of woest, breed of smal, Amazone of Amstel, begon haar reis ooit als een druppeltje.

0: De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.

Haha, Frank Sinatra. Ja, geweldig. En daarvoor Stef Bos. En ja, zodra we de normale programmering van de Smachtwacht weer oppakken, dan hebben we de Sinatra-rubriek weer terug, natuurlijk. En ah, de redactie zit er ook. Fijn, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Want ja, die cursus time management gaat goed. Oh, jullie hebben het eerste les gehad. 10 keer. Jullie hebben 10 keer de eerste les gehad. Oh, dat had Evert zo geregeld. En nou, het komt wel goed uit, want ja, op de een of andere manier lopen we heel ver voor of achter. Kunnen jullie dat even berekenen, hoe dat zit? Dat kunnen jullie niet. Wat kunnen jullie wel? Oh, het volgende nummer duurt precies 4 minuten en 2 seconden. Ja, dat staat gewoon op het doosje. Daar hoef je toch geen cursus voor te volgen. Ja, het was maar de eerste les, maar goed, ik mag toch hopen dat het iets dieper graaft gelijk, zeg. Kom op. Nou ja, beste smachters, u weet in ieder geval dat het volgende nummer 4 minuten en 2 seconden duurt. Nou, lekker dan. Ja, ik ben helemaal van mijn apropos, maar we gaan een antidepressivum doen en die is aangevraagd door een Sjor Speer. Nou jongens, kom op nou. Oh, het is Sjor Speer. Nou, excuses beste smachters, het begint weer erg rommelig. Maar ja, u kunt uw klachten gewoon sturen naar hou op met je gezeur @rtvnof.nl. Laten wij ons bezighouden met het antidepressivum. Ja, want dat is erg nodig in deze hete dagen. En Sjors die schrijft ons dan ook: beste smachtwachters, als ik naar Driesum zou worden verbannen, God verhoede het, dan zou ik daar wel heel vrolijk worden van de muziek van Edith Piaf en met name van het nummer Le Gitan en la Fille. Nou, beste Sjors, dat snappen wij ook en heel Driesum snapt dat. En daarom gaan we die vrolijke klanken eens even inzetten.

Ja, zo'n heerlijke meestamper wordt extra gewaardeerd in Driesem. En daar doen we het ook voor. Goed. Ik had u al aangekondigd dat ik een belangrijke reis moest maken namens RTV NOF. En die reis die bracht mij eerst naar Oerlen. En dan denkt u, zit niet zo in die microfoon te boeren. Maar dat dorpje heet nou eenmaal zo. En dat is een klein dorpje bij Veldhoven. Eigenlijk ligt het in Veldhoven. En je hebt Oerlen en je hebt Zand-Oerlen. Maar goed, ik zal het niet ingewikkelder maken dan het is. Het is namelijk het dorp waar Dimitri van Toren ooit woonde en zijn belangrijkste muziek en teksten heeft geschreven. En ik dacht, ja, het is wel leuk om voor de omroep daar even op reis te gaan naar sporen die doen herinneren aan Dimitri van Toren. Ja, zo zou het boekje wat ik er wil van gaan maken kunnen heten. Maar ja, het kan ook heten, hey, kom aan, blijf niet staan. Nou, dat is ook leuk voor een wandelroute tenslotte. Maar goed. Het boekje is nog lang niet af, want ik moest eerst nog een ander boekje maken. Maar ik heb wel al een beginnetje gemaakt. En dat ga ik nu even aan u voordragen. Het is dus een hommage aan Dimitri van Toren naar aanleiding van de speurtocht die we naar hem hebben gedaan in Oerlen. Een jongetje uit Oerlen, dat zong Dimitri van Toren ooit in het koepeltje van de Vijverberg. Nu is Dimitri al jaren dood en de kapel staat op instorten. Verder herinnert er niets aan deze grote troubadour. Alleen nota bene een Amsterdammer, een graaf van Medward met zijn prinses, volgt het poëtische spoor van Dimitri over Brabants zand. Zelfs het bord bij de Vijverberg, waar hij ooit woonde, vermeldt niet eens zijn naam, laat staan zijn faam. Het kapelletje is ook niet te zien en nauwelijks te vinden. Alleen een vooraf schier onmogelijke heroïsche tocht door greppels, manshoofd.

Distels en bramenstruiken brengt ons bij de kapel. Haha, toch nog. We herkennen de muur waar Dimitri tegenaan zat van de albumhoes. We zijn stil, onder de indruk van deze magische plek. En we luisteren naar Dimitri. Romantischer zal het niet meer worden.

heb geen spijt of hoe dan ook, maar wel een streven, ver weg van hier te gaan. Een beter leven, met alles wat ik nu nog heb.

Daar is een twijfel in je hart en je gedachten. Je weet niet wat er komen gaat en toch wil je niet wachten. Er smelt een laatste restje trots. Je afscheidstaal valt in het stof.

0: Ja, twee keer Dimitri van Toren. En eigenlijk drie keer, want het eerste nummer bestond uit twee delen. Ik hoop dat u dat wel goed heeft genoteerd. En, wacht even, mijn redactie heeft iets belangrijks te melden, denk ik. Ja, het eerste nummer duurde langer dan het tweede nummer. Oh, dat weten jullie nu dankzij die cursus. Ja, goed, beste smachters, we gaan gewoon door met het programma, hoor. Kunnen jullie niet even koffie halen of zo? Ja, we gaan naar Gerrit Gleuvoet, onze monumentenreporter. Die zit al enige weken, erg lang al, vind ik zelf. Ik mocht maar een weekje op pad namens de omroep. En dan ook niet verder dan België. En onze monumentenreporter, die zit nou al, ik denk wel een week of 8, 9, 10 in Zuid-Afrika op kosten van de omroep. Dus eigenlijk op kosten van u. Maar ja, dat schijnt belangrijk te zijn. Het schijnt ook veel reclames op te leveren. Dus het verdient zichzelf ook wel weer terug, denken wij. Goed, we gaan kijken waar onze monumentenreporter Gerrit Gleuvoet deze week weer uithangt. Gerrit, jongen, ben je daar in Zuid-Afrika? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleuvoet.
2: Hier is dan weer Gerrit Gleuvoet, uw eigen speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. Ja, en Gerrit is in Kaapstad. En Gerrit gaat eventjes uit de Suzuki Alto. Ja, dat zal u verbazen, maar ik heb de Suzuki Alto niet meegenomen. Maar ik heb hier een Suzuki Alto gehuurd. Ik zeg, Gerrit moet een auto hebben. En ik wil graag een Suzuki Alto uit 1986. Nou, laten ze dat nou nog net hebben staan. Dus dat geeft wel een goed gevoel. Het enige gekke is natuurlijk dat het stuur zat even aan de verkeerde kant. Dus ik heb eerst het eerste half uur gereden terwijl ik aan de verkeerde kant van de auto zat. Maar alles went. En waar ben ik? Ik ben bovenop de Tafelberg gereden. Je kon er met een kabelbaantje ook wel naartoe. Maar daar kon een Suzuki Alto dan weer niet in. Dus ik dacht van ik kachel maar naar boven toe. En dan zullen we zien wat er gebeurt. En het leek me wel aardig. Ik had het gisteren al even bekeken vanaf de grond. Hè, vanaf de grond eigenlijk. Hè. Dat is logisch als bieten. En dat zag er mooi uit. Dus ik denk, dan heb je een fantastisch uitzicht over Kaapstad en de omgeving. En over zee en al die flauwe kul en al dat soort toestanden. Dus ik dacht, ik ga er maar eens eventjes op. Ik ga eens even lekker op die Tafelberg. Dus een tante van mij, die had dat ook al eens gezegd. Die zegt van, tegen mijn oom, ik hoop dat jouw zelfswichting goed genoeg zit van de zomer. Want ik wil met jou naar de Tafelberg. En daar wil ik dat je me een flinke beurt geeft. Maar goed, dat moeten ze dan nog even afwachten natuurlijk. Hè? Maar dat stapt een blind paard. Ik ben hier nou dus op die Tafelberg. En dat zal ik dan weer net hebben, weet je wel. Het is bewolkt. Ja, het enige wat ik dus zie om me heen, dat is mist en wolken eigenlijk. Ja, dus daar is eigenlijk geen reet aan. Nee, dus ik vind dat, ik kan niet echt direct zeggen van jongens, het is een aanrader. Daar vlieg je eventjes 12 uur lang in de vliegtuig voor om het uitzicht van de Tafelberg te zien eigenlijk. Dat hoef je niet te doen. Nou, hup, ik heb het wel gezien. Ik ga er weer vandoor. Hupsakee. Ja, ik kan er niks aan doen, hè. Nee, ja, zo meteen zeggen ze nog dat die wolken door mij komen.

Adele. Huh? Nee, niet Adele Bloemendaal. Dat weet ik zelf ook wel. En dat weten de luisteraars ook wel. Kom op nou. Goed. We gaan een gedicht doen. Een gedicht van de Histoot Tonk uit zijn beroemde reisbundel Cappuccino uit een kartonnen beker met gedichten over Italië. En dit gedicht heet Vakantieromantiek. Het was wat het was. Gewoon een van die dingen die overgaan en voorbij. Kort, leuk en lekker. 2 weken in vuur en vlam. Zij met de bus naar Rome. Ik met een 737 naar Amsterdam.

0: Johnny Mathis met een fantastisch nummer van wie ook alweer. Ik ben even die naam vergeten. Ja, dat kunt u insturen naar, via de bekende kanalen. En dan kunt u een onverkoopbare dichtbundel winnen. En ja, dat was Johnny Mathis dus, maar hij had zichzelf al zeer deskundig aangekondigd. En daarvoor hadden we Nelis, de diamant in de berg met grind. Ja, allemaal factaal, maar dat weet u wel als doorgewinterde, ja, doorgezomerde smachtwachter natuurlijk. Wat gaan we doen? We gaan Guru Gerard bellen, want die heeft weer een probleem van een luisteraar opgelost. Of althans, dat gaat hij niet doen. En hij heeft vanmiddag ook een probleem van zichzelf opgelost. Hij had een kwestie met de autoverkoper, maar dat heeft hij met een bus vol Bulgaren netjes opgelost. Zoals de dingen horen te gaan. Goed, we gaan contact maken met de stupa te Hantum. Guru Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Ginny Gonoreu. Ginny die schreef mij: beste Guru Gerard, ik voel mij zo vreselijk eenzaam. Ik zie nooit een mens. Er komt nooit iemand bij me langs. Ik heb geen vrienden, geen familie, geen kennissen. Zou u niet eens bij mij langs willen komen? En zou u niet eens met mij willen praten? Beste Ginny, natuurlijk wil Guru Gerard dat hoor. Je moet er als mens voor elkaar zijn. Daar hoef je helemaal geen guru voor te zijn. Dat moet je uit je hart doen. Dus ik kom volgende week weer even bij je langs. Maar ik vraag wel €450 voorrijdkosten hoor. Heeft hij ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru Gerard. Doei!
1: Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un'altra solitudine. Oggi come oggi mi creo delle scorciatoie. Io non sono più dei vostri, aspetto dei mutanti. Biologicamente me la cavo con l'idea che ho della biologia, piscio, eiaculo, piango. Innanzitutto, noi dobbiamo lavorare le nostre idee come se fossero dei manufatti. Io sono pronto a procurarvi gli stampi.

Leo Ferré met La Solitudine. Ja, en dat was Italiaans. We kennen hem natuurlijk van al die prachtige Franse nummers, maar hij heeft ook een album in het Italiaans gemaakt. Ja, die man kan ook alles. En wie dat ook kan, dat ben ik. Want ja, ik zei het al, die Dimitri van Toren dichtbundel of reisgids, dat schiet nog niet echt op, omdat ik andere dingen naar mijn hoofd had. Ik moest ook nog een Oostende bundel maken. En dan zult u zeggen, graaf van Medward, u heeft al 2 Oostende bundels gemaakt die nota bene erg veel op elkaar leken. Moet er nou nog een derde, want ja, wij moeten ook onze hypotheek aflossen. Ja, ja, het is niet anders. U moet dat nieuwe boekje straks maar kopen. Daar staan alle goede dingen in van die eerste 2 bundels. En heel veel nieuwe goede dingen erbij. Dus ja, het is eigenlijk een belegging voor de toekomst, zou ik zeggen, dat boekje. En we doen uit die bundel de Europatoren. Dat is een hele hoge flat daar. Ja, 1 straat achter de boulevard. Dat ding is 33 meter hoog en torent echt boven de zeestad uit. De havenstad uit, de badstad uit. En ja, het is een vreselijk lelijk gebouw. Maar ja, wij logeerden daarin. En ja, dan is het geweldig. De Europatoren. Het lelijkste gebouw heeft de mooiste ogen. Het ziet stad en zee. Hoort meeuwen en koekoek. Maak je koning of koningin van de badstad. Uitverkoren in de Europa-toren.

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswald.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, 2 bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.

We gaan nog een uur u vermaken met muzikale en poëtische zaken. Ja, sorry jongens, die spreuken moeten beter en ze moeten duidelijker geschreven worden. Nou ja, wat? Ja, wat? Het volgende nieuwsblok duurt 2 minuten en 43 seconden. Ja, dat zie ik ook wel. Dat staat hier in het scherm. En we hebben nog 52 minuten en 7 seconden. Ja, dat staat ook in het scherm. Die cursus van jullie over time management. Jullie moeten gewoon beter kunnen berekenen hoe de programmatie in elkaar steekt, zodat we niet aan het einde tijd tekort hebben, zoals het vorige uur, dat het nieuws dwars door Hans de Boye batst. En of dat we heel veel tijd over hebben. Dan moeten we allemaal rare dingen gaan verzinnen. Daar is die cursus voor bedoeld. Ja, oké, het is vast een beginnetje. Les 1, oké, nou ja. Wat gaan we doen? Ja, ik moet gaan zeggen wat we dit hele uur gaan doen. Dat inmiddels alweer bijna voorbij is, dankzij jullie, maar goed. We hebben niet zo heel veel in dit tweede uur. Weinige rubrieken. Alleen een stad, straat, steeg en streekgedicht en de zalige zes. Maar wat een zalige rubriek is dat. U weet dat er 6 nummers door de Histotonic en mij uitgekozen. En elke week verdwijnt er 1 en elke week komt er 1 in. En hoe dat kan, dat weet niemand. Oh, jullie weten het wel? Ja, natuurlijk doen de Histotonic en ik dat zelf. Jongen, jongen. Maar we hebben ook poëzie en laten we daarmee beginnen. Weer een heerlijke vakantiepoëzie. Uit de bundel Where the Hell Am I van de Histotonic doen we het gedicht Het Eiland Madeira. Een overdaad aan bloemen en groen gewas. Het stond bekend als het bloemeneiland alras. Daar vakantie vieren is niet zo slecht. Wandelen over het eiland, net wat je zegt. Voor de visfanaat is er de espada in de oceaan. De heuse zwarte degenvis die wordt geserveerd met een banaan. Heeft Evert dit gedicht geschreven of zo? Nou ja. Het beste wat het eiland biedt is natuurlijk geen vis of bloemen. Dat is de beroemde Madeira-wijn. Ja, jongens, ik voel al een flinke kater opdoemen.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, en de graaf van Medward gaat u vertellen dat u zojuist naar Grixina Roxfins, hebben jullie die naam zelf verzonnen, jongens? Hebben geluisterd met Mavida Bajo el Agua. En dat is Spaans. En dat gedicht van de historiek ging over Madeira. En Madeira is Portugees. Dus hoezo? Ja, dat is makkelijk. Ja. Ja, dan had ik jullie misschien op een cursus topografie moeten doen in plaats van time management. Maar ja, dit is toch gewoon basiskennis. Ja. Ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, jongens? Is dat al bekend? Oh, de zalige zes.
3: De zalige zes.
2: Ja, daar zijn ze.
3: Deze week.
2: Ja, de zalige zes. We hebben er weer zin in en we hopen dat het deze week weer vlekkeloos gaat. Dat zou fijn zijn, dan is het nog zaliger om er naar te luisteren. En ja, we hebben zes zalige nummers voor u en er is er eentje verdwenen, maar er is er ook weer eentje verschenen. En laten we maar gaan luisteren. We beginnen met Frank Sinatra, met Cycles en met Dusk, met Two Shots.

0: Jouw literaire Vesuvius bij RTV NOF.
1: Ja, en dit is eigenlijk het enige onderdeel van de Smachtwacht dat geen literaire Vesuvius is. Dit is de muzikale Vesuvius. Want we zitten midden in de zalige zes. We begonnen met Sinatra en Mad Dusk. En ja, dat nummer was speciaal geschreven door Bono voor Sinatra. Maar die had daar niet zoveel trek meer in. En dat is eigenlijk wel eeuwig zonde. Maar goed, deze versie is ook prachtig. En dankzij dit nummer hebben we ook Mad Dusk in ons hart kunnen sluiten. Anders hadden we nooit van de man gehoord, denk ik. We gaan verder met de volgende zalige zes. Dat wil zeggen, eentje van de zalige zes. En dat is Cornelis Vreeswijk met zijn Paleis van Zand.

getij en Veronica vraagt om ijs. Dus ik bouw met spoed, morgen komt de vloed en vernietigt mijn

Een paleis van zand bouw ik aan het strand. En Veronica ligt in de zon. Zeven torens of acht en een poort en een gracht. En een jonkvrouw op het balkon. En de branding is blij, het is

ophaalbrug is van hout en het hout is zout, want het komt uit de zee vandaan. En de ridder ben ik, met een harnas van blik, dus dat heb ik het liefst maar niet aan. En de vlag, de BH van Veronica, fladdert vrolijk terwijl ik bouw. Lieve schat van mij, laat je borsten vrij, want ik bouw dit paleis voor jou.

Attention, attention, l'océan est une con. Want de branding stroomt in de gracht. En de ridder verdwijnt en de jongvrouw kwijnt. Want de vloed komt met volle kracht. Torens vallen om, het is alsof een bom midden in het paleis ontploft. En Veronica zegt, oh, wat ben jij slecht. Geef mijn BH terug, jij schoft.

0: hier zijn de zalige zes van deze week.
1: Ja, de zalige zes en we schieten alweer lekker op. Nog twee zalige nummers te gaan. U hoorde zojuist de Maaike Ouboter en daarvoor Cornelis Vreeswijk. En welk nummer zou eruit zijn gegaan en welk zou erbij zijn gekomen? Je weet het niet, hè? En als ik zo naar de stapel cd's kijk, dan denk ik dat er wel één is uitgegaan, maar niet één is ingekomen, jongens. Waar is die ene cd gebleven? Ja, de nieuwe binnenkomer in de zalige zes. Ik zie hem niet liggen, hoor. Nee, ik zie hem niet. Oh, jullie hebben uitgerekend dat ik tijdens het vijfde nummer van de zalige zes tijd genoeg heb om op YouTube het zesde nummer van de zalige zes op te zoeken. Ja, als je nou gewoon die cd op de stapel legt, dat is veel handiger. Nou ja, we gaan luisteren naar de volgende in de zalige zeslijst. En wie zou dat zijn en wie zou eruit zijn? We gaan dat meemaken. Althans, als iemand de cd's klaarzet. Ja, zo heb ik dus ook geen tijd om op te zoeken. Nee. Ha! Daar is hij hoor.

0: toujours.
1: Herman van Veen is er nog ingebleven. En dat betekent dat Eva de Rover de zangzes weer heeft moeten verlaten voor de tweede keer. Maar wie weet komt ze gauw weer terug. En we hebben dus een nieuwe binnenkomer in de zangzes. En wie zou dat zijn? We gaan dat nu horen.

Ja, dat was de nieuwe zanige zesser. En ja, een luisteraar, een smachter, die merkte scherp op dat we nu eigenlijk 7 mensen in de zanige zes hebben. Want ja, dit was niet alleen Wim de Kranen, dit was ook Della Borziers. Ja, maar goed, dat telt gewoon als 1 nummer natuurlijk. Oh, ja, wat is er, jongens? Oh, als er 2 in zitten, dan delen jullie de tijd van dat nummer door 2. En dan heb je de helft daarvan. En als je dat weer optelt, heb je 1 nummer. Ja, het klinkt alsof het klopt, hè? Ja. Nee, je hebt er helemaal niks aan. Goed. We gaan een gedichtje doen uit mijn aanstaande bundel over Oostende. Die heet Intreden in Oostende. En dit gedicht heet dan ook Intreden in Oostende, maar wel nummer 3. Intreden in Oostende, zoals het hoort, met regen. Een betonnen muur rijst op uit zee. De stad zwelt op en dijt uit. Tot ook op het laatste stukje duin uit beton een flatgebouw groeit. En het regent.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert. Hier.

0: Ja, dat was Spilaar met een prachtig nummer met de rug naar de zee. De Oostendse band en op de hoes van het album staat ook de Europa-toren waar ik prachtige gedicht over deed eerder in deze Smachtwacht. En daarvoor hadden we Preuteleute met het nummer Oostende en dat herkende u natuurlijk van Sardou. En ja, de tekst was lastig te volgen. Het is Oostends, een West-Vlaams gebeuren. En ja, dat is maar goed ook dat je het allemaal niet kunt volgen. Maar daar gaan we nog wel meer van draaien naar de komende tijd. Wat gaan we nu doen? Ja, een stadstraatsteeg en streekgedicht. En dat is aangevraagd door Miss Jan Lullo of Net. Wat is dit nou weer? Miss Jan Lullo of Net? Is het iets van de PC in Vraneker dat iemand heeft misgeslagen? Ik snap dat kaatsen niet zo goed, maar... het is een Russische naam. Misha Lulovnet. Nou, ik vind het best. Misha die heeft een gedicht aangevraagd over een bijzonder dorp. Misschien zelfs meer een stad. Ook wel eens leuk in deze rubriek. In de stadstraat tegen streek gedichten rubriek. Dat we een keer een stad hebben. En dat is Irkutsk. Ja, dat ligt iets buiten de regio, maar goed, wat maakt het uit? En nou, de historiek is daar vanmiddag heen gegaan naar Irkutsk. En die schreef daar de volgende poëtische woorden op het papier. Je gaat er niet voor je lol naar buiten. Het hotel kom je er niet uit. Dat geeft ook niet. Er is toch geen vertier. Alleen ijs en sneeuw doen het prima hier. Min 53, dat noemen ze er warm. 1 meter sneeuw is weinig. En je kloten vriezen uit je broek. Zelfs de wodka is er bevroren. Ik denk niet dat ik Irkutsk nog eens boek.
1: Nog een glas wodka. Iets warms voor mijn hart. Nog een glas wodka.

0: doe mij er ook maar eentje, Stef.
1: Dit is de Smachtwacht.
0: Ja.
1: De wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
0: Ja, en de graaf van Medward gaat u vertellen dat we nog tijd hebben voor één gedicht. Ook uit mijn bundel Oostende, die binnenkort verkrijgbaar zal zijn. En dit gedicht heet Belle Époque. U weet wel, de rijke periode in de bouwkunst en in de maatschappij. Het zou nooit meer oorlog worden. Ontplooiing van kunsten, mens en techniek, mateloos en eindeloos. Maar tja, daar kwam hij toch, de grote oorlog.

en van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden keert om het in detail hier passeert.

telt en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets zeggen telt, dat worden al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote raket, een atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar elkaar in de kop, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert, de regen en noorderwinden, keert om het in dit, hij hoort hier pas.

0: Willem Vermanderen met het prachtige Duizend Soldaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze opbeurende vakantieuitzending van de Smachtwacht. En we hopen u volgende week hier weer aan het toestel aan te treffen. Althans, u zit aan uw toestel en ik zit gewoon hier in de studio. Hè. Laat dat duidelijk zijn dat de taken goed zijn verdeeld. En ziet u zometeen iemand, een dichter, van wie u hoopte dat hij u eens verwende, dan heeft u pech, want hij is weer op weg naar Oostende. Tot de volgende keer en smacht zacht. Ja, wat is er, jongens? We hebben nog 1 minuut 18 over. Ja, dat zie ik ook wel. Maar dat geeft toch niet, dan laten we de tune draaien. Het is beter dan in het eerste uur dat opeens dat we geen eens de tussenspreuk konden doen. En dat opeens de reclame erin batste. Nee, dat is heel vervelend. Dat is niet een mooie afsluiting van de uitzending als opeens de reclame.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden.